0: Ja, ook in details. Nou, de klak. Jij hem kopen daar wat de minder? Minder?
1: Ora was die aange de bende maar wat aten er gaarlijk. Maar zeker gewoon goed jaren dat de veel wat de veel bepaalt. Ja, maar min min gewoon hoe? Ja, maar nog maar moet er wat ja, wat kan wat die?
0: Kan wat de minder? In klak?
2: Gewoon maar kan de bieren.
0: De bier en gewoon worden, naar meneer Jan Rotterdam, maar Jan de militaire. En dat bier de bier, de midden begint wat ik nog niet begin te horen, met de mensen naar omgaan, en ja, ik zend het de minuut.
3: Vooral, zwegen. Hij wil zien wat de bier uit de publieke sector. Dat er ik denk ze echt een hoor woord aan op mijn oor en een gevaarlijk ja.
0: Hey, korrekt wat je vindt? Ah ja, maar je zegt nu met de woord. Ik ken er nog je, ik ga naar je, ik ga naar je, ik ga naar je. Ik ga naar je, ik ga naar je, ik ga naar je. Dan ga je kunnen zeggen van nog wat je. Kamu serang anjaus, mungkin dalam tepung ayu. Maka ya pun berana bahkan dalam tepung ayu. Variasen pono, sakit pun nong kita transisir ke variasen pono, variasen rob tirari, intervention. Ya, kamu serang anjaus nangkai, ni karokwa, jawa tebina, ni ngapun, ayam serang anjaus.
4: Ai wara di sangurai pun ayo na beroi tu kin nong ram kana nan ka bui dei tan nan ka bui te mane pen mewata pun te pengaran kwana no er ko rain kan den tu kina nong ram te tai dikai yo awai pun nei na pang kan ne ma kana roi ye tu kin kana nan ka tai diki men meori fm 89.9 ya kai ta kun ko ka sante me tuan roro nei on kameru roi na men te tai dikai kurara pe bukin nong ram kana ti kai na nen kida nan tai dikai yo kuna mesu roi au sa mga kaspo de ken te ngapung sabuma.